0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de zeven toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Quero ver se...

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Dit is Regio 8.

0: Elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar

0: doneer.
1: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA

0: Bridge & Score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
9: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
8: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
13: Ja hoor.
12: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien
13: Zin in een kop koffie?
14: Ja.
15: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Van mooi tot goed gewoon.
17: Ja, ja. Het is weer zaterdag.
18: Illusionant van mooi tot goed gaan met Aladros.
17: En het is inmiddels de tweede zaterdag van de maand augustus 2026. Dat wil zeggen, de Kroepenwerst is dichterbij het eind van het jaar. Heel langzaam maar zeker Gerrit van Wieder. Je hoeft er verder niks voor te doen en er bent heel veel leven vandaag, dat zeg ik, dit weekend op vakantie. Die bent niet thuis, dus we zitten lekker onder elkaar. Ja toch? Lekker gemütelijk onder elkaar, proberen we 3 uur plat te praten op de radio.

0: maken tegenwoordig staan zonder elkaar. Ja, is heel anders. Maar we maken er weer wat gemuurlijks van, ja. De buurt kijk het weer veel te zeker niet tegen. Alleen zo af en toe hij een beetje regen mag hebben. Maar de krant ligt weer klaar. Zo, dan maar eens beginnen. Fijn dat de week bij de 1491ste van mij te goed gewoon. Gemiddelijk aan plat praten op O-Radio. Allee dan. Laat me komen die handel.
1: Regio 8. Van mooi tot goed gewoon.

Ze gaat diep weg, maar je kunt beter gewoon in de achterhoek liggen. De jongens van Arnhem Links met de Jorig Leiden hebben ze dan gezegd. Waarom eigenlijk ook niet? Op vakantie in de achterhoek. En al die leden in de achterhoek zijn die van wie er wegkomen. Fijn dat jullie er bent. Maar zeg ook weer wat je gehoord, hè? Ja, zeker. We willen wel onder elkaar blijven. Gemuurlijk onder elkaar zitten we hier dit weekend. Want heel veel leuk bent vanuit de achterhoek op vakantie naar elders. En er is helemaal verder niks mis met. Hey, fijn dat je bij bent bij de 1491ste. Lekker onder elkaar dus, hè. Zoals Jarl ook al zeggen, nou onderweg naar caravan. Of met de caravan naar Engeland. Oxfordshire. Lekker streamen in de auto. Goede ontvangst aan deze kant. Om de sfeer in de sfeer te komen. Have fun and let's go. Kalm aan, hè. En je hebt toch wel de proef afgelegd met het zwemmen. Want het is een beste en zwemmen in Engeland. Jacqueline, goedemorgen allemaal. Ik denk dat ik vandaag een stukje ga fietsen. Maar dan wordt het wel vanmiddag. Eerst even luisteren naar Alad. Het is rustig overal. Mensen zijn op vakantie. Voor jullie allemaal een fijne vakantie. Dus laat me komen, Alad. Bertie, Alad. Geet wel los tot aan 12 uur. Lekker onder elkaar. Met mooie plaatjes en praatjes. Goed weekend allemaal.

0: Rustig maar. Ries van de Stones natuurlijk op de radio op zaterdagmorgen. Dat is verder is helemaal niks mis meer. En ik heb het gevoel dat één kant het niet doet, maar dat is niet zo erg. We redden ons van eigen zeur, dus geen enkel probleem.
1: Wat staat er nou weer in de krant?
0: Even kijken wat er vandaag weer in de krant zit, hè.
2: De dagbladen.
0: Dus even zien wat er zo links en rechts allemaal weer in de krant zit. Dan maar weer de krant. Ja, in de vakantiecritiek komt de krantenboer ook altijd gebuurlijk even langs, zo neer dan. Jazeker.
1: Wat lezen we op de voorpagina?
0: Juist op de voorpagina van de Gelderlander.
3: Wat staat er vandaag in de Gelderlander?
0: Ja, precies. Wat staat er vandaag in de Gelderlander? Wat staat er op de voorpagina? Leegwater geeft geheime prijs een foto. Ik moest even kijken. Hè. Er was een bootje van boven genomen. En dan leegwater. Wat zeg ik, het is bijna terug. En dan komen er natuurlijk allerlei schatten komen er weer boven water. Hè. Onder andere, hey, ik was mijn fiets kwijt. Laat het nou doorleggen. Dreug en wel. Meerdere natuurbranden tegelijk kunnen wij niet aan. Nee, als heel Nederland in de fik steer, heeft een probleem. Ook wat de aandacht geschonken aan het overlijden van Peter Faber. Dat werd gisteren bekend, net zoals van de week bekend werd dat Johnny Kachman overleden is. Daar begonnen we het programma met Earth and Fire and Weekend. Eclipse bril uit 1912 kun je uit de deurs halen dat op zolder staat. Want aanstaande woensdag de 16e, dan de man, hè, de heet voor de zon heen, en dan is het een beetje duister. Maar dat is niet zo slim, daar redden we ons wel mee. Gewoon even de lamp aansteken en dan komt dat van eigen van elkaar. Dat is helemaal geen enkel probleem. En als we dat doen dan...
3: Ietskes witter in de kranten van vandaag.
0: Luisteren naar verhalen uit een grieze wolk. Nou, het was voor mij een beetje abacadabra, maar het bleek te kunnen in Aalt op de markt. Er zit een zogenaamde grieze bol. Er zitten allemaal puisten aan en op die puisten zitten knupjes aan. En op die knupje erop komt er een verhaaltje mee. Of in het Duits of een stukje poëzie. Mooi gemaakt. Ja, dat lijkt me wel wat. Winkeldief geweerd in het hele centrum. Collectief verbod in 2027 dat geen gelden verdurken. Ja. Notoire dievenheid tegenwoordig. Hè. En dan moet je hele rare maatregelen af en toe nemen. Suus speelt met in historisch toneelstuk. Lees het zelf maar eens in de krant in rozenbehang en de kleur van de muren. Dan praten we over het Us Landfort in Mechelen. Die kreeg een andere eigenaar. Toen is eigenlijk het goed begrip. Dan ging het

Will Smith en It's Like Heaven. Ik zie inmiddels dat Sielok op vakantie is. Of, ja, ze geeft wel vaker natuurlijk. Sielok ging naar Vlieland meestal. Hè. Stuur er een mooie foto mee. Stuur haar een gele tas kwijt en ligt bij die bakkeien. Ja, doseren. Stuur deze steren aan die bakkeien. Hij zijn kwijt bent om zijn. Even zien, Marleen, goedemorgen. Laten we zijn er natuurlijk weer bij. Vorige week naar Keulen geweest voor de seizoensopening van de eerste FC. Dus dat was vroeg op. En dit weekend is het Wienfeest hier in het dorp. Waar ook de nieuwe Wienkoningin wordt gekroond. Ik wens iedereen een fijne zonnig weekend toe. En groetjes van Niet te Langweg aan de mozel van Michael, Marleen en Marcus. Laat die leuke muziek maar komen.

meer langzaam, maar zeker toch wel constateren dat er nog heel veel leeuwakkers zijn. Wel is het volop vakantie. Is helemaal niks mis met. Juri, maaltijd alert. Groetjes van Juri. Nou, de botruim heb ik al in Nederland geleden op, Juri. Rond een uur of 12 neem je een gemuurlijk visje. Daar is helemaal niks mis met. En Jos, fijn dat het kan. Lekker onder elkaar, of niet? Groetjes vanuit de plantage. Ik kreeg ook een berichtje binnen van Frank vanuit de Azem. Vanmorgen hier in Azem familiedag. Gezellig met de kids bij elkaar. Eten, drinken, sport en spel. Fijn iets en mooi dat het goed gewoon steekt hier op. Ik had of van al niks anders vraag. Foto's steken een beetje op de kop. De stoeltoven zullen zwart naar beneden donderen. Maar het is allemaal gemuurlijk door in Azem. En in Azem is het goed toeven van Azem. Ja, Azem. Groetjes Frank en Nico.

0: En zeker, Frank, dat het in Huizendorp gebeurlijk is vandaag bij de familiedag van de familie Bjernsen. Als ik het goed heb, maak er wat moois van. Zorg dat het wat wordt. Boodschappen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Regio 8, headlines.
0: Hier zitten we, geloof je, Rob.
10: Koppensneller.
11: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ik zeg koffie, vind ik heel.
9: Regio 8. Allard Ros. Regio 8.

heerlijke rustige muziek op zaterdagmorgen. Helemaal uit de zon hoog en de hemel steekt. Er is helemaal niks mis mee. Nou, chica. Homa, dat bedoelde ik eigenlijk niet. Dan was je weer eventjes iets anders voor bedenken. Want je moet hem even van de automaat afhalen. Want ik heb eventjes... Zo af en toe maar even wat anders vertellen, of niet dan? Er is helemaal niks mis mee. Zo, dan uitzetten en dan doen we dan weer een keer naar beneden doen. Nou, eens kijken of dat goed gaat. Dat gaat dus niet goed. Dat wat we anders doen. Ach, we zien wel hoe het allemaal zo'n beetje van elkaar komt. Maar ik heb namelijk hier twee kaarten liggen.

ter Engbergen. Volgend weekend dus. Dan is er een muziekfilm onder de sterren. Dan is er een film van Elton John, Rocketman genaamd. En in het filmprogramma werd een half uur lang nummers gezongen. Mooie nummers van Elton John door Evert Stroet. Hij wil kaarten voor wat hebben. Ik heb ze hier liggen. Twee kaarten. Je moet alleen even reageren op de Facebookpagina. Delen, liken of reageren. En dan kom je in een grote hoed terecht. En wie weet, zit die volgende week in het oog.

0: programma werd een half uur lang nummers gezongen. Mooie nummers van Elton John door Evert Stroet. Hij wil kaarten verwild hebben. Ik heb ze hier liggen. Twee kaarten. Je moet alleen even reageren op de Facebookpagina. Delen, liken of reageren. En dan kom je in een grote hoed terecht. En wie weet, zit die volgende week in het Openluchttheater Engbergen.
1: Zit die

0: Volgende week zaterdag dus in het Openluchttheater Engbergen. Een prachtige mooie voorstelling, of wel zeggen een film van Elton John Rocketman genaamd. En in het filmprogramma speelt de Evert Stroert een half uur lang mooiste en bekendste nummers van Elton John. Twee kaarten of weer twee entreekaarten hebben we hier klaar liggen voor jullie. En mocht je er zin in hebben, door naartoe gewoon like, deel of reageer even op dat bericht. En dan komt het vanzelf van elkaar. Geen enkel probleem met. Of niet aan. Heb je nog een lekker dialectplaatje?
1: Remy, nog eens zo'n mooi dialectplaatje. Tuurlijk.

hoort wel weg, maar ze komen vanzelf weer terug. Maar vandaag zijn we weer lekker gemuurlijk onder elkaar, want heel veel leuk bent op vakantie. FC Wiedweg, had ik al gezegd. De boetes. Oh, ooit wel weer. Als het niet te lang duurt, hebben we er geen enkel probleem met. Even zien of er nog Lee Wakkers en Jojo Alert. Natuurlijk is Pannende er ook weer bij. Laat die mooie muziek maar komen. Succes met de uitzending, geen enkel probleem. Leiderdorp op bezoek. Het Erik, laat maar komen. En Xander Wensing. We hebben ons plekje in de Ardèche gevonden met goede wifi. Is vanmorgen goed, gewoon goed te ontvangen. In Frankrijk is dat dus om 10 uur even luisteren. Wat er in Vasseveld te gebeuren staat. Het geert eerst even in, Manu eerst even insmeren. Want het geert vandaag in de richting van 37 graden. Ja, we hebben elke bezoek vanuit Vasseveld. Beter bekend bij heel veel als Pogendam. Maar dat is niet zo erg. Dat is een, ja, volgens mij begint het dit weekend al. De Vasseveldse volksfeesten. Dit weekend, ja, een weeklang feest. Weer bij kermis van 3 dagen. Maar daar hebben ze een weeklang feest in Vasseveld.

Zo af en toe een beetje van die Olde Burg tussen de deur is helemaal niet verkeerd. Arena! REO Speedwagon en Don't Let Him Go. De laatste keer van Robbie Williams. We gaan op naar de koffie, de koeken en de boodschappen en de nieuwsberichten en werk allemaal wat. Kalabagel!

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
9: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband... alle hits van deze bekende Ierse rockband spelen in het Natuurtheater.
8: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt... door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam... en restaurant bij Kobus in Zetdam.
10: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Van mooi tot goed van.
16: Daar zijn we weer.
17: Het ritme van de Achterhoek.
16: We hebben twee uur van de volksfeesten, van de Varsseveldse volksfeesten in de studio. Dadelijk veel meer over die feesten in Varsseveld. Laat die handel.

0: Je van Maarten Goed gewoon met ABBA en de Summer Night Cities. En dan kreeg je gelijk voor het panderen een bericht van goed bezig, Allard. Oké, André, dan komt het helemaal donders voor elkaar. Ik ben inmiddels ook, is me ook bekend dat Benny wakker is. Goedemorgen, Allard. Budden we bij vanmorgen. Lekker genieten van de muziek. Dus laat maar komen. Even zien. We hebben twee mensen in de studio zitten. Dat hebben we voor het nee, hebben we dat al gezegd, maar...
1: Even praten met...
0: We gaan even praten met twee mensen van het Varsevelds Volksfeest. Ja, het is een hele mond vol van mij.
2: Dat klopt.
3: Ja.
0: Stel jezelf even voor.
2: Ik ben Koen Valent. Ja. Ik ben de voorzitter van, van de AOV. De organisatie die de Varsevelds Volksfeest organiseert.
0: AOV steert voor?
2: Algemene Oranje Vereniging. Ja.
3: Ja, en ik ben Nick Pelgrim. Lid van de PR-commissie en de fotograaf van de AOV.
0: Oh, goed, dan moet ik oppassen dat foto's maken. Leuk, welkom. Achteraf de Varsevelds Volksfeesten. We beginnen met kermis hier in de meeste plaatsen in de Achterhoek. Maar bij jullie is het van kermis naar die volksfeesten gegaan. Wat was er hier? Wat is er gebeurd, Koen?
2: Nou, het is denk ik... Vooral het hele traject waar wij met z'n allen ingaan. Dus wij beginnen eigenlijk dit weekend al. Ja. Dus de volksfeesten aan zich. Het tentencomplex en het Lunapark. Dat is pas vanaf volgende week donderdag. Maar vandaag beginnen eigenlijk de buurten al met de volksfeesten. En dat betekent de stratenversieren. Dat doen ze, eigenlijk de eerste buurten zullen dat gisteren al gedaan hebben. En de meesten doen het vandaag.
0: Waar hebben ze vandaag een dag vrij om lekker te drinken?
2: Nou ja, dat is nadat de straatversiering eenmaal staat, dan moet er natuurlijk ook een drankje gedronken worden. En dat betekent eigenlijk dat vanmiddag ongeveer het hele dorp buurtfeest heeft.
0: Ja, dan dus, is het volksfeest eigenlijk al begonnen.
2: Ja, eigenlijk begint daarmee de Varsevelds Volksfeest al.
0: Ja, ja, mooi is dat. Nick, mag ik zeggen, zonder C. Het is eigenlijk een weeklang feest, of niet?
3: Ja, het is echt volksfeest. Dus voor elkaar, met elkaar.
0: Ja.
3: En we beginnen dus vanmiddag met het... Als AOV zijnde met de buurtfeestje. We gaan langs alle buurten een krat gols brengen. Een fles wijn en een fles ranja voor de kinderen. Morgen gaan we veur gloeien in het tentencomplex met een pre-party.
0: Ja.
3: En de wagenbouwgroepen voor de optocht donderdag... zijn eigenlijk vanaf maandag bezig met bloemen plakken. Maandagavond worden de bloemen opgehaald in de verschillende omliggende dorpen. Want wij hebben zelf geen velden. Dus die komen uit Beltrum, Zundert en Lichtenvoorde.
0: Ja.
3: Vanaf donderdag gaan we los.
0: Dan donderdag. Ja, eigenlijk is het, wat ik zeg, Koen, morgen dan is het veugeluur. Vandaag beginnen de volksfeest al. Normaal een kermis duurt 3-4 dagen. Maar dit is echt een week aan het worden. Maar het is ook van alles wat, alle doelgroepen is er eigenlijk ook waar, of niet?
2: Ja. Ja, we proberen eigenlijk iedereen te betrekken. Dat is eigenlijk heel divers. Dus we hebben een tentencomplex met verschillende podia. Op die verschillende podia hebben we ook, denk ik, de muziek voor wat ieder wat wils. Dus we hebben van Nederlandstalig tot rock, disco. Eigenlijk alles komt langs. Daarnaast hebben we naast het tentencomplex hebben we nog twee locaties. Dus we hebben op vrijdagavond het toneel bij het Borghuis. En we hebben op vrijdag en op zaterdag hebben we ook activiteiten bij onze museumboerderij, het Hofshuis. En daar moet je denken aan de speetshoppen. Daar hebben wij de kinderspelen. Daar hebben wij ook het vogelschieten. Dus daarmee hebben we eigenlijk voor iedereen wat wils. En kan iedereen deelnemen aan onze volksfeesten.
0: Heel vast wel steer op de kop.
2: Heel vast wel steer op de kop.
0: We komen dadelijk even terug naar de donderdag, want dan is de allegorische optocht.
2: Ja, zeker.
0: Mooi woord voor Scrabble.

0: de vlag achteraan. De poep zien plakken in de player. Maar ja, een andere vlag. Dat was vroeger. Rutger van Barneveld dus. In de studio zitten de twee heren van de heel veel heren en dames die bezig zijn met die lid zijn van de AOV. En dan ook de volksfeesten in de Varsseveld organiseren.
1: We praten weer nog even met,
0: want het begint dan dit weekend. Vandaag eigenlijk al met al die buurtfeesten, wat jullie vertelden. Morgen het vuurgloeien in het tentencomplex. En dan gaan ze aan bloemenplekken. Toevallig ben ik gisteren naar een tuin geweest waar dahlia's gekweekt worden in rekken. De ogen vielen me nu te kop. Zo mooi is dat.
2: En je hebt ongelooflijk veel dahlia's. En daar komen er op maandagavond al een hele hoop van. En op dinsdag komt er nog een tweede lading. En die moeten eigenlijk van maandag tot en met woensdag, of als het echt kantje boord wordt, donderdagochtend, moeten die allemaal op de wagens.
0: Ja. Donderdag, dan kom je ook even terug. Donderdag is dan de allegorische optocht. Of zeg ik dat verkeerd, of de optocht is tegenwoordig?
2: Nee, het is gewoon de allegorische optocht. En wij hebben eigenlijk een mengelmoesje. Dus een deel van de wagels is...
0: Durham is ook allegorisch.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dus het is vooral zo elkaar.
2: Ja, een deel is wat meer carnaval en een deel echte bloemenwagens.
3: Zeven categorieën. Dus van grote bloemenwagens tot kleine bloemenwagens. Kinderwagens, loopgroepen.
0: Schelter.
3: Van alles.
0: Ja, alles is mogelijk. We hadden dit stipte net al aan en jullie binnen Varsseveld niet de enige. Jullie hebben een brief gedaan naar de gemeente, het gemeentebestuur. Met een klacht daar niet, maar eigenlijk een oproep van bouw van wagens, dat is een probleem. Ook in Varsseveld, niet alleen in Varsseveld, ik werd ook bijvoorbeeld Sierenberg, Brand. Overal hebben ze, waar ze optochten hebben, hebben ze een probleem met bouwlocaties.
2: Ja, dat klopt. Weet je, het is natuurlijk steeds wat lastiger geworden. Je hebt, eerder had je natuurlijk veel boerderijen met een schuur erbij. Nou, dat wordt tegenwoordig allemaal wat minder. We hebben een huizentekort, dus schuren worden weggehaald voor woningen. Ja. En je kunt natuurlijk niet met zo'n bloemenwagen die af is, kun je niet 5 kilometer gaan rijden, net voor een optocht. Dus het dilemma is, je moet ook een locatie hebben dicht bij het dorp. Nou, wij hebben de gemeente gevraagd om met ons mee te denken. Om te kijken van, goh, kunnen wij een locatie krijgen waar wij kunnen gaan bouwen, waar wij groepen kunnen helpen?
0: Voor de mogelijkheid is niet alleen waar we de wagens kunnen stallen, maar ook kunnen bouwen, enzovoort.
2: Ja, je moet echt denken, je bent maanden bezig met zo'n wagen. Dus je hebt echt maandenlang een locatie nodig. Ja, en dat is gewoon lastig.
0: Ik begreep dat de optocht die aanstaande donderdag is en zaterdag, volgende week zaterdag herhaald werd, dat hij een andere route heeft. En een reden, maar Durham kunt hem misschien al. Durham. Je wordt ook opgenomen rechtstreeks in gezonden via regio 8.
2: Klopt. Dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Een van de belangrijkste redenen is dat de mensen die in de optocht meelopen, de optocht zelf nooit kunnen zien.
0: Ja.
2: En we ook graag voor de optochtdeelnemers na de tijd mooi materiaal willen hebben. Maar we willen natuurlijk ook de rest van de Achterhoek laten zien wat voor mooie optocht wij hebben. Dus we willen eigenlijk iedereen uitnodigen om te komen kijken langs de route. Maar goed, mocht dat niet lukken, dan kan dat via regio 8.
3: Ja.
0: Nick, wat staat er nog verder nog zo op het podium? Of waar zeg je als PR-man, dit mooi dit jaar zien?
3: Nou, je hebt op donderdagavond na de optocht, lekker optocht kieken in het dorp, hebben we om 10 uur ongeveer Jan Smit staan.
0: Oh ja.
3: Op het hoofdpodium in het Kukenhok, zoals we dat noemen.
0: Ja.
3: Daarnaast hebben we op zaterdagmiddag inderdaad wat je net draaide, Rutger van Barneveld. En wat ontzettend leuk is om gewoon met de kleine kinderen even naar het Hofshuis te gaan. Dan hebben we kinderspelen, springkussens, hutten bouwen. Je kunt het zo gek niet bedenken. En voor de volwassenen is er het Space Shop erbij. En je kunt nog lekker pilsje drinken ook nog.
0: Hoe is het mogelijk? Moeten we nog iets vertellen over kaarten of weet ik veel wat? Waar ze naartoe moeten gaan, welke site?
3: Je kunt naar varsseveldsevolksfeesten.nl gaan. Boven in de hoek zie je het knopje ticket staan. En daar kun je eigenlijk alle kaarten voor alle dagen kopen.
0: Ja.
3: Daar is het eigenlijk. Je kunt alles vinden op onze website.
0: Hoeveel keer is de Koen? Dit jaar?
3: De 62e
0: keer. Ja. 62e keer dat de Varsseveldse Volksfeesten.nl worden georganiseerd. Koen en ik, hartstikke fijn dat jullie waren. Heel veel plezier de komende week. Wat zeg ik vanaf vandaag tot volgende week zondag. Het weer hebben jullie in ieder geval met. En wie weet zien we elkaar nog wel.
3: Is goed.
2: Dat zou mooi zijn. Heel erg bedankt.

0: Een stukje plat op de radio, of niet?
1: Draai me nog eens zo'n mooi dialectplaatje.
2: Regio 8. Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. Regio 8.
0: Eentje van Reinhard te brengen. Mina, die wil. Wat wil ze dan toch? Ik zal het niet weten. Maar vertel het maar.

0: Gamma.com.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is de Kloofje.
12: Koppensneller.
13: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leegraken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ik zeg hartstikke bedankt, dat kunnen we helemaal donders voor elkaar loyaal wezen. Als een spier schakelen we naar de Lichtenberg, want daar zit Frans Kloonen.
14: Hier is de weerboer van het oosten. Buten is het.
11: 22.
14: Kraaien is kieken ook de hofwalm kan spaaien.
11: Ik kwam op het nippertje de weercabine, of mag ik zeggen, Gerrit, binnenlopen.
15: Ja, de studio binnen.
11: Studio, zo. Dat houdt erin. Dit is toch gewoon een hok, of niet?
15: Ja. Ja.
11: Verder meer is het niet. Zeg, we hebben net de jongens gehad van de Vasteveldse Volksfeesten. Ja, ja. Die beginnen vandaag al. Die hebben een week lang feest. Dat is donderscherf.
15: Ja, maar wij waren met volksfeest. Dat heb je zo niet verteld. Hè? Je begon wat anders.
11: Ja, ik heb begonnen de combinatie van kermis naar volksfeest. Maar waarom heet dan volksfeest, Gerrit?
15: Ja, dat had te maken met... dat was helemaal een protestantse dorp, Vasseveld. Tenminste, dat is mij verteld. Daarom heet volksfeest en geen kermis. Want dan kermis, dat was katholiek, daar mocht je dan niet heen.
11: Nou, nee.
15: En een volksfeest, daar konden ze dan wel heen. Het was eerder, heel eerder, was het ook zaterdagavond om 12 uur was het afgelopen.
11: Dat klopt,
15: zondags,
11: dat klopt.
15: Was de zondagsrust. Ja, later is de zondag te beken komen.
11: Ja, daar werd het volksfeest gespeeld en dan was het afgelopen. Daar werd ik ook maar...
15: Ja.
11: Ik werd ook... Plaatsen waar dus een ander geloof was als de katholiek, laat ik het zo zeggen. En waar men dus erg oranje gezind was. Toen heette het Oranjefeest. En die waren meestal aan het eind van augustus. En Wilhelmina, de geboortedag, of de verjaardag van Wilhelmina, was eind augustus. En waardoor dat Oranjefeest vaak eind augustus gebeurt.
15: Ja, want dat is op Zinderen en zo. Nu is het ook nog Oranjefeest.
11: Dus, ja, dat heeft toch volgens mij te maken. Maar...
15: Ja.
11: Wie bent weer een opwieser geworden? Ga je er nou naartoe naar de volksfeest in Vasseveld?
15: Ja, ik ben altijd nog lid vanaf mijn 16 of zo.
11: Zo?
15: Ben ik lid van de Vasseveld. En dat heeft ook te maken met mijn vrouw van Zinderen. ja, tegen zilver aan, want het was in de crisistijd van de Nul. En dan moest hij, mocht hij zondags niet met de auto rijden. Dus hij is maar niet weer te weg gezocht. Want dan moest hij er met de fiets in. En wij hadden muur uit de wagen. Dus,
11: ja, en verre fietsen, dat is niks voor ogen, hè? Daar ben je zo muur van.
15: Nee, maar daarom ben ik toen ben lid geworden. En daar ben ik altijd nog gebleven. Ik vind ook, ik was zat als er ook altijd in met een groepje. En ja, donderdags sowieso even de optocht kijken en zo. Het zit allemaal wel weer... zit allemaal wel weer in de lift, moet ik zeggen. Het is toen allemaal van de cafés naar een grote tent gegaan en zo. En dan waren we, ja, die vonden er eigenlijk niet zo heel veel meer aan. Maar het is langzaam weer helemaal gegroeid. En ze hebben volgeschiet en hebben ze naar het hofhuis gebracht. Dat is ook een golden...
11: Ze hebben ons alles verteld, Gerrit. Ik hoorde het nog niet herhalen.
15: Ja, dat heb ik niet gehoord. Dus,
11: 22 graden hebben ze het, is het vandaag. Wordt het nog heiter?
15: Het werd heiter en vandaag al, dan komt er alweer een paar graden bij vergeleken met gisteren. Maar de komende week dan gaat toch weer 30 graden halen. En het begint vandaag alweer een beetje met temperatuurstijging. Want we hadden de afgelopen dagen met west- en late noordwestenwind te maken. En dan had je nooit die hoge temperaturen. En donderdag was er ook nog veel wind bij. Maar gisteren was het een lekker rustige dag. En dan heb je die 23 graden behaald. Het was ook een beetje door de felle bewolking die er was. Maar die is nou helemaal weg. En vandaag kan de zon ook volop schijnen. Er zijn wel wat wolkenveldjes. En vanmiddag kan er ook wat sluierbewolking voorkomen. Maar daar is de zon weinig last van. En dan werd het 27, 28 graden vandaag. Dus... toch weer redelijke hoge temperaturen. En vanavond is het dan ook nog een tietje aangenaam, want de wind die valt dan weer helemaal weg. En dan uiteindelijk komende nacht dan is de graad of 14. Niet zo fris als de afgelopen nacht, want toen zaten we onder de 10 graden. Maar komende nacht dus een graad of 14. En morgen dan hebben we met een zuidenwind te maken. Komt nog meer warme lucht naar ons toe. En dan zal de 30 graden bereikt kunnen worden. Met ook een zwakke tot hooguitmatige wind. Ja, en dan na het weekend, dan is maandag, dinsdag. Maandag zit weer een paar graden lager met 27 en dinsdag een graad of 25. Maar woensdag, dan gaat het weer helemaal los. En dan gaat het naar 30 graden of hoger. Donderdag kan zelfs 34 graden worden. Dus dat bent weer hele hoge temperaturen. En neerslag voorlopig nog niet. Het begint wel een beetje te rommelen. Gisteren sprak ik ook al wat leu. Die kijkt dan heel die op de weerrip. Maar het klopt wel dat in de tweede helft van augustus... de kans op neerslag wel wat groter gaat worden. Maar daar kan ik volgende week nog over hebben. Want het lijkt nog een dag of 10 te duren eer dat echt verandering komt.
11: Dan zijn we volgende week niks te praten, Gerrit.
15: Nee, Durren.
11: Vind je de rest nog eens van het front?
15: Nee, weinig. Maar ja, Maurits Heerbink is gisteren geworden. Daar heel mooi feest gehad met de Perfect Showband erbij. En daar ging het in de late uurtjes door.
11: Helemaal
15: dus
11: niks.
15: Ik kijk nog niet te veel in de zon in. Nou.
11: Volgende week zaterdag spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Dan ben je bezig kijken naar de allegorische optocht in Varsseveld. En daar werd er nog veel meer vandaan. En daar weet ik van over hoe je het voelt.
15: Het komt helemaal goed. Goed gaan. Gisteren gewoon. Nou, heel mooi feest gehad met de Perfect Showband erbij. En daar ging het in de late uurtjes door.
11: Helemaal
15: dus
11: niks meer.
15: Ik kijk nog niet te veel in de zon in. Nou.
11: Volgende week zaterdag spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Dan ben je bezig kijken naar de allegorische optocht in Varsseveld. En daar werd er nog veel meer vandaan. En daar weet ik van over hoe je het voelt.
15: Het komt helemaal goed. Goed,

zo heel af en toe een beetje van die Olde Burg van de radio van de Eagles. Take it easy. Kalm aan, vooral met het hete weer. Mooi biertje kalm aan doen of niet. Ellie, ik luister weer naar een paar weken vakantie. Vorige week met een zonnebloemschip met mijn zus met geweest. Hadden genoeg water, hè. Maar wat een geweldige organisatie, die Zonnebloem. Met allemaal vrijwilligers. Geweldig. Dank voor jullie dat je dat allemaal voor elkaar hebt gekregen. Heel fijn weekend.

0: die zomerse plaatjes op zaterdagmorgen. De achtste van de achtste. God, dat komt toevallig weer. Camila Cabello. Don't go it.
1: Remy, nog eens zo'n mooi dialectplaatje.

Everybody Wants to Rule the World. Nou ja, van de figuren die willen dat donders graag, maar die volgen het heel staan. Ja. Zo, de groepen richting 11 uur. Komt hier iemand binnen op de fiets? Stel dan nou, ja. Jongen, jongen, maar niet gekker worden. Laatste plaats van het 2.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder 1 dak. Gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: De Tribute Night van Huntin' Pop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntinpop.nl.
7: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. 1 aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl.

0: Let op, van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Van mooi tot goed gaan.
6: We zijn weer.
5: Regio 8. Allard Gros.
6: Laatste uur van mooi tot goed gaan. Lekker onder elkaar van de zon. Zo voor op vakantie. Laat maar komen die handel.
5: Van mooi tot goed gaan.

0: Voor de mensen die naar het Heidi Land zijn geweest, veel plezier door. En wij zitten hier gemuurlijk onder elkaar. We begonnen met een kroel samen van Bananarama. Of er nog leeg wakker zijn, we gaan dadelijk even schakelen met...
1: Bas uit Bergenland.
0: Ja, de jongen die komt eruit. Die heeft ook vakantie, de jong. Chantal, goedemorgen al. Het wil liefst weer gezellig met Benno FVB, mijn moeder, aan het helpen. Maar wel met een gezellige programma op de achtergrond. Vakantie zit er helaas op. Maandag mag ik weer aan de arbeid. Ja, ja. En Egon, goedemorgen al. We zijn weer thuis uit Kroatië. Het was vuilste heid door. Nou, hier is niet veel minder, Egon. Nou, lekker bekomen en luisteren naar de radio en draai nog maar zo'n lekker dialectplaatje. Hij had net gezegd van normaal is van Heidi, wie zullen zeggen, zolderkillen zijn.
1: Bas uit Berkeland.
0: Ja, dan moet je een andere deuntje er maar eens op zetten. Hé, hey, Basje.
2: Allaas, goedemorgen.
0: Goedemorgen vanuit het... Ja, je bent op de camping, zit je, of niet?
2: Ja, ik ben op de camping een beetje tussen Twente en Salland in. Zeg maar de Sallandse Heuvelrug aan de ene kant en Twente aan de andere kant. We zitten in Nijverdal, Allaas, op de Loeselenberg. En dan kun je fijn wijn, hè?
0: Volgens mij heb je vroeger veel met aardrijkskunde gedaan.
2: Ja. Aardrijkskunde vond ik altijd wel leuk vak. Ik had ooit nog eens, ik denk, als ik nog helemaal niks meer kan, dan wil ik leren aardrijkskunde. Maar nou, dat is het.
0: Doe het niet, Bas. Zeg, Bas, ik moet nog eerst even bedanken voor de tip die je me vorige week gaf. De Rekkense Dahlia-tuin.
2: Ja, ben je er geweest?
0: Gisteren.
2: Ja, kijk aan.
0: En het kwam je bekend voor, want het is wat vroeger Café Kerkenmeijer zat.
2: Klopt. Ja, daar zitten nu nog met ze aan het herontwikkelen.
0: Geweldig.
2: Ja, dat is hartstikke mooi, ja.
0: Maar ook de tuin is potverdikkie een prachtig man.
2: Ja, nee, dat is echt hartstikke mooi. Het is ook redelijk uniek, hè. Wat ik zeg, vorige week ook al die dahlia-tuinen die stond overal wel in de Achterhoek, maar allemaal een beetje wegverscholen bij
0: waar.
2: Ja. Voor het publiek. En hier, dit jongen, dat is fantastisch. En dan biedt die Mullen, jongen, hartstikke mooi.
0: 450 verschillende soorten dahlia's.
2: Is wat, hè? Ja, en dan kun je wel kleur erin, hè?
0: Ja, en dan is me gelijk gezegd van, volgend jaar maar dat we die ook in de tuin hebben. Zeg, maar zo'n ronde tuin heb ik graag niet.
2: Nou, wat een mooie muizen, Jan Galaar.
0: Ja, zeker, niet waar. En wie zal het niet over de politiek hebben, maar het is niet anders. Erwin Versteeg is voorgedragen als nieuwe wethouder in Berkenland.
2: Ja, het is ongelooflijk. Het reces is volop aan de gang, maar in Berkenland hebben we alles behalve reces. En dan zorgt samen voor Berkenland ook voor de tweede partij van onze gemeente. Ja. Want ja, die wethouder weet nog wel, die nog 5 dagen al was vertrokken. En ja, en nu hebben ze een nieuwe. Dat is Erwin Versteeg uit Enschede. En dat terwijl Boke Winters, de grote man van Samen voor Berkenland, juist had gezegd, wie wil absoluut een wethouder uit Berkenland. Dat is belangrijk voor de verbinding. Maar ja, dat is kennelijk niet gelukt. Er wil geen mens wethouder worden in Berkenland. Behalve Han Boer, die wil dat graag. En voor de rest zegt heel Berkenland die kummie waar. Maar in Enschede hebben ze er nog één gevonden. En ja, heel eerlijk gezegd, Alad, ik denk dat ook over deze man het laatste woord nog niet is gesproken.
0: Hoe?
2: Hij zit toch een beetje in die PVV-hoek, zeg maar. Op dit moment is hij actief voor de partij van Haga. Ik weet niet of die beste
0: man. Ja, dat ken ik nog.
2: Belang van Nederland. Dus het is echt wel in die rechte flank. Nou, dat zit samen voor Berkenland ook. En ook deze meneer heeft best wel eens wat dingetjes gedaan die misschien beter niet had kunnen doen als je wethouder bent. Maar goed, wie gaat het zien? Hij moet nog officieel worden gekozen natuurlijk. Hij is voorgedragen. En in de eerste raadsvergadering zal hij dan waarschijnlijk worden benoemd. En dat is pas in september, Allah. Dus in al die weken kunnen we er nog van alles over zeggen en schrijven.
0: Doe dat, nee. Naast de portpissen, maar je doet allemaal wel eens een keer.
2: Ja, dat klopt. Maar als wethouder in Berkenland is dat niet zo heel handig.
0: Ja, als je dat in Berkenland doet, dan hebben ze op de korrel. Dat kan daar zomaar zijn. Ja, Luc Boeink bij de Nederlandse dartselectie. Kan hij zo goed darten dan?
2: Ja, die jongen is
0: altijd...
2: Ja, daar kan deze jongen ontzettend veel gooien. En ik denk ook wel 9-datters. Maar ja, die jongen die komt met dat al jaren. En is afgelopen, wat zou ik zeggen, 2 of 3 maanden geleden, denk ik. Is een Nederlands kampioen geworden. Nederlands kampioen darten. En dat doet echt een grote jongen zoals Van Gerwen. Die doet er niet aan mee. Maar goed, hij is Nederlands kampioen geworden. En hij dat wordt, dan zit hij automatisch, zeg maar... Ja, biedt Nederlands elftal maar dan van darten, zeg maar. En dat zit hij nu ook. Hij ging dit jaar dus met een Nederlandse selectieteam darters. En dan ben je toch wel een van de beste darters in ons land. En dat komt gewoon uit Borgelo, denk ik. Dat is vermelden nog wel even.
0: Ik denk met de greep raken, denk ik nog niet.
2: Nee, ik ben er ook niet zo goed in. Ik was meestal degene die de lambrisering raakt, die onder het dakbord heeft.
0: Ja, de lampen die moesten ze nog beschermen, anders ging dat anders. Ja. FC Eibergen speelt wedstrijd minder in het bekertoernooi. Is er iemand gevallen? Is er iemand ziek? Ja. Wat is er aan de hand?
2: Ja. Het team is gestopt. Ze speelt BSC Unison in tegen Bomboys 2. En ze zullen spelen tegen FC Het Centrum. De beruchte club uit Enschede. Die zit vlak bij het woonwagenkamp. En dat is eigenlijk ook een club die helemaal besteedt uit mensen van het woonwagenkamp. Maar heel
0: dat is niks mis met, hè?
2: Nee, dat is zeker niks mis met. Alleen Het Centrum was wel een club waar altijd van alles gebeurt, zullen we maar zo zeggen. Mm-hmm. En heel langzaam ging die club een beetje kleiner. Want en nu hadden ze nog maar 1-11. En dat elftal hebben ze dus een paar dagen geleden teruggetrokken uit de competitie en ook uit de beker. En dus heeft FC Eibergen in de voorbereiding niet 3, maar slechts 2 bekerwedstrijden.
0: Nou, er is blik in een hele grote boom in Borklodersen. Grote tal zit hier, want we staan nog 100 jaar oud, zijn boom, maar is wel gevallen.
2: Ja. En is gevallen inderdaad. Nou ja, in zoverre gelukkig niet helemaal. Want hij steekt op het eiland. Ik weet niet of je dat weet, op de Ullymullen. En vroeger was dat de stenen tafel, de watermolen.
0: Ja.
2: Dat zijn hele mooie albumen. Daar bent die jongens van de historische vereniging ook allemaal helemaal druk met de Berkel op de langs. En ja, die bomen die worden nu natuurlijk tops voor. Mm-hmm. En er is dus een oude tak, is dat dus uit de Denders. En daar heeft de brandweer dus gisteren met ontzettend veel leuren ruksen. Dat nu de wijwoorden geeft allemaal brandweer. Op de weg. En die moesten even naar Bunker door. Even een stukje eruit zagen. En zo naar die boom weer vandaan kon. En de weg weer vrij van. Maar dat was eigenlijk een verhaal. Maar goed, schijnbaar heeft die boom het wiet nog wel gered. Dus 1 tak minder. Maar nou, hij kan er nog weer 100 jaar tegen gaan.
0: Wie weet wat er dan gebeurt bij de boom, Bas?
2: Ja, daar kan nog van alles gebeuren. De dreugde speelt er ook wel een rol in, ik niet laten vertellen. Oeh. Dat die tak, dat holt is dreugen. En dan dat hangt natuurlijk
0: nog aan. Liek wel een timmerman, Liek wel een timmerman geworden. Doe het heel rustig aan op vakantie. Volgende week is terug in Geesteren.
2: Ja, Gelselaar, zeg maar. Gelselaar. Maar dat is inderdaad even een beetje dat hunkterum, zeg maar. Hunkterum. Ik denk dat volgende week zal er voortgaan. Het is even de vraag hoe laat. En die kunt de plek blijft nog vriezen. Ik denk, ietsje rustiger aan doen daar laat. Dus volgende week doe ik het denk je nog gewoon vanaf de camping. Maar kunnen we helemaal goed, joh.
0: Wens ik een heel fijn weekend toe, jongen. Doe het kalm aan door. En niet te veel schoenen gebruiken, want schoenparties hebben jou als afgehaald.
2: Ja, maar toch is dat leuk, hè? Dankjewel, Adel.
0: Goed gaan, joh.
1: Bas uit Berkelland.

af en toe dan maar een plaatje van AC/DC de speakers heen jagen. It's a long way to the top. If you wanna rock and roll.

Eredivisie ook nog. Cambuur werd ook weer wat de Eredivisie is. Thuis verliezen met 4-0. En de Graafschap, die moet er maar gaan voetballen. Allat, hevige muziek, verzoek je Joving en de Voodoo Beatles. Het geeft hier spoken voor alle Graafschap-fans en vooral het personeel van de kantine. Vriendelijke groeten, Erwin Joling.

0: Helmans. We beginnen te voetballen. UT Helmansport. De Graafschap, de helft aan over. Maar het geeft wel weer spoken.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Regio 8, headlines.
0: Daar zitten we klaar voor, hè.
5: Koppensneller.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ja, prima! Vanavond toe dan Elias zoeken op bepaalde plaatjes en dan dat plaatje van Annie, ik moet even met op praten van de Met Lafour. Dat melodietje, daar kwam hij ergens bekend van vuur. Het was heel even zoeken, maar ik heb hem gevonden. Steve Manquist.

0: echte wolkenschietenzonne.
1: Dat was zo mooi, hè? Mirakel mooi. Ik wist er niet wat het was, maar het was wel mooi.
0: Ik kreeg nog wat berichtjes binnen van Leo. Dan luistert naar de radio via het internet in het centrum van Utrecht. Want mijn comedy om Leo, veel plezier door. En Marcel, had hij nog een mooi plaatje van Min en Els. De allerliefste wie ik ooit heb ontmoet. Ach jong, ach jong, ach jong.

Heel veel plezier door en Marcel. Had hij nog een mooi plaatje van Min en Els. De allerliefste wie ik ooit heb ontmoet. Ach jong, ach jong, ach jong.

0: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
1: Schijnt de zon in mei, hebben de meeste bouwvakkers in juli vrij.

Zo, de 1491ste van Muiden goed gaan zitten weer op. Het vervolg bij Regio 8 komt dadelijk van Jorrit, dan ook komt het van Koen. En dan is het donders van elkaar. Vergeet voor de week niet te kijken naar Regio 8 op donderdag, naar de optocht in Vassenveld tijdens de Vassenveldse volksfeesten. En anders, je kunt er ook nog live naartoe gaan, hoor. Dat is ook hartstikke mooi. Veel plezier, fijn weekend en tot volgende week zaterdag bij de 1492ste.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu!

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
2: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het kopen van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel €100 kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldt op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1+1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
8: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
9: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
10: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
11: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
12: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
13: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
14: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
16: Een hele goede middag, het is 12 uur geweest. Vakantietijd, hè? We gaan lekker veel muziek draaien voor je. We beginnen met Applejack en Frable tijdens de lunch op zaterdag. Dit is 10 Feet Tall.

Applejack is wel lang. Maar ik heb even nagerekend. 10 feet tall, hè, zingt hij. I'm 10 feet tall, althans dat doet Frable dan. Volgens mij is het vooral gehend op Applejack. Dan ben je dus 3 meter. Ik geloof daar niks van, hè. Nee, hij is lang, die Applejack, maar 3 meter, dat is een beetje overdreven natuurlijk. 8 augustus, begin lunch. Het wordt een warm en droog weekend. Het blijft maar droog, hè. Ik zit even te checken ondertussen wat de actuele temperatuur is. Zonnig, ja, dat zien we. 23 graden op dit moment. Ah, de zon is warm, hoor. En de schaduw is lekker, denk ik. Een beetje wind en zo, dus dan hou je het nog wel vol. Ik neem aan dat we vandaag buiten lunchen. Ja, lijkt me heel goed. Warm en droog. Als gevolg van de droogte is het zondagse rijverbod voor vrachtwagens in een deel van Duitsland opgeschort. Dat is vandaag bekendgemaakt. Omdat er steeds minder vervoerd kan worden over het water, zoals bijvoorbeeld de Rijn, worden extra ritten op zondag toegestaan in Duitsland. Onder meer in de deelstaten Neder-Saxen en Noord-Rijn-Westfalen, die grenzen aan Nederland, mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Dat geldt dan in ieder geval tot 31 augustus. Dus als je denkt, hé, we gaan lekker op zondag rijden op vakantie, want dan is het rustig. Geen vrachtverkeer op de weg. Ja, toch even iets om rekening mee te houden. Morgen dus kans op vrachtverkeer op de Duitse snelwegen. Lunchshow bij Regio 8 is goed gevuld weer vanmiddag. Morgen begint de voetbalcompetitie voor de Graafschap. Eerste wedstrijd uit tegen Helmond Sport. Straks de voorbeschouwing van die wedstrijd. En we geven straks een Regio 8 zomerpakket weg. En die wil je winnen, want daar zitten hele leuke goodies in.

0: Maar toch is het herkenbaar, hè? Herkenbaar chic. My Forbidden Lover en Dasha daarvoor met Mad About It. Het is natuurlijk op en top zomer in Nederland, hè? En daarom geven we vandaag in ieder programma bij Regio 8 een zomerpakket weg. Dat is een goodiebag met erin een pet, een zonnebril en een handdoek. Dat is natuurlijk ideaal voor op vakantie. Dagje uit, lekker op het terras. Die wil je hebben, toch?
1: Oké, jongens, we gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ja. Ik neem mee.

Ja, het concept van het spel is ik wel natuurlijk. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Nou ja, je krijgt van ons de goodiebag mee. Het zomerpakket Regio 8. Tas gevuld met pet, zonnebril en handdoek. Vraag aan jou. Wat voeg jij hier aan toe? Wat moet er van jou zeker ook mee in de goodiebag van Regio 8? En neem je lekker mee op vakantie. Wees creatief. Laat het ons weten. Wat neem je mee naast pet, zonnebril en handdoek? En ja, het concept van het spelletje is natuurlijk wel duidelijk, hè? Je moet wel de items even herhalen. Ik zal ze nog een keer noemen. Pet, zonnebril en handdoek. En wat voeg jij daar aan toe? Wees creatief. Het meest creatieve brein maakt kans vandaag op een goodiebag. 0647 470022.

Het is de zomervakantie van 2026. Het is tijd om herinneringen te maken. The Time of My Life van Benson Boone. Ik hoop dat je dat doet, hè, deze vakantie. Dat je gewoon een hele mooie vakantie hebt met hele fijne herinneringen. En ja, foto's, filmpjes, lekker drinken. Alles erop en eraan. Och, dat is toch ultiem vakantie.

Ray, where is my husband? Maak kans op het Regio 8 zomerpakket. Speel mee met het spelletje Ik ga op vakantie en ik neem mee. We hebben er alvast wat voor je ingestopt. Een pet, een zonnebril en een handdoek. En wat voeg jij hier aan toe? En denk even aan het concept van het spelletje. Herhaal de items die al in de goodiebag zitten. En voeg daar je eigen meest originele item aan toe. 06-47-47-0022. Wellicht win jij die goodiebag vanmiddag. En ondertussen draaien wij gewoon de lekkerste muziek voor je weekend. Fleetwood Mac komt eraan. Big Love.

0: deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Regio 8.
10: Nou, hoe zeggen we dat ook alweer? It keeps on, hè? It keeps on. De voetbalcompetitie gaat weer beginnen. Morgen de eerste wedstrijd van de Graafschap. Straks de voorbeschouwing. Nu eerst de headlines van 12:30.
11: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het Radio Nieuws op Regio 8. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Gives You Hell, zeg helemaal niet aardig, hè? All American Rejects en daarvoor Fleetwood Mac met Big Love. Nou, de voorbereidingen zitten erop. Het is allemaal voorbij. Het gaat nu beginnen, voor het echtje. Maar gisteren was op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem. Onder toezicht in het oog van tientallen supporters nog de laatste training. De laatste voorbereiding. Morgenmiddag, dan wordt er afgetrapt. Dat is dan het achtste seizoen op rij voor de Superboeren in de Eerste Divisie. En dat gaat allemaal gebeuren in Helmond tegen Helmond Sport.
1: Hier doe je het voor. Ja, de voorbereiding is altijd leerzaam. En leuk om met elkaar op trainingskamp en zo te gaan, een goede band te creëren. Maar nu gaat het om de knikkers en dat is toch wel het allerleukste om met de druk erbij. Dus ja, heel veel zin in.
2: Met welk gevoel reizen jullie af naar Helmond?
3: Nou, wel met een goed gevoel. Ik denk dat we hard werken met elkaar, bepaalde ideeën hebben over hoe we met elkaar willen omgaan. Teamcultuur, bepaalde ideeën hebben over hoe we willen spelen. Nou, daarna zie je dat we best goede stappen zetten. Niet alles gaat nog goed, dat is ook in de oefenwedstrijden wel gebleken. Maar we zetten goede stappen, dus het gevoel is goed.
0: Ja, en dat goede gevoel, dan maar eens even omzetten in meteen 3 punten. Want dat zou toch lekker zijn, dat je het seizoen begint? 3 punten in de zak, hup, mee terug naar de Achterhoek. Morgen 11:15, de aftrap in Helmond. Alle wedstrijden van de Graafschap hoor je ook dit seizoen weer live op de radio bij Regio 8.

grootste hit voor Agda en de Munnik uit 1998. Niet of nooit geweest. Ja, eigenlijk was een samenwerking tussen Duran Duran en Nile Rodgers heel erg logisch. 1984, toen werd er een remix gemaakt door Nile Rodgers van The Reflex. En dat werd echt een mega hit. Nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En ja, die samenwerking, dat heeft een vervolg gekregen. Er is nieuwe muziek. Ook weer samengemaakt. Duran Duran en Nile Rodgers. Free to Love.

0: free.
1: Lekkere energie zit erin wat mij betreft. Deze nieuwe single van Duran Duran met Nile Rodgers. Die ook het liedje produceerde. Nou, dan zit het wel snor, hè. Meestal toch wel. Free to Love, zo heet hij.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws op Regio 8. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Eulen. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.

0: je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband... alle hits van deze bekende Ierse rockband spelen in het Natuurtheater.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt... door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam... en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Jorre Vink. Hoe creatief ben jij? Nou, die creativiteit van je, dat kan je zomaar het Regio 8 zomerpakket opleveren. Zometeen hoor je wat je moet doen.

0: Topper Haddon, drummer van The Clash, scoorde één solo hit in 1986. Leave it to luck.
1: Oké, jongens, we gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee. En we

Wat neem jij mee op vakantie? Nou, misschien wel de regio-acht goodie bag. Die is lekker gevuld. Die is hartstikke handig ook voor een dagje uit. Misschien gewoon op het terras. Als je gaat wandelen. Fietsen kan ook natuurlijk. We hebben er vast wat dingen voor je ingestopt. Een pet, een zonnebril en een handdoek. En de vraag is aan jou, welke creatieve brein heb jij? En wat voeg jij nog toe aan die goodiebag van Regio 8? Wel even het spelletje kennen natuurlijk. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Dat betekent dat je ook alles wat er al in zit moet herhalen. Eens even kijken wat we binnenkrijgen tot nu toe. Betty komt met die zonnebril, handdoek, pet, heel goed. En dan nog zonnebrand en een fles water. Ze zegt, het is niet erg origineel. Maar wel noodzakelijk. Dat is ook weer waar natuurlijk. Dankjewel Betty. Even kijken, hier heb ik Marilyn. Die gaat ook voor de zonnebrand. En André, die neemt nichtje Gerda mee. Dat is dan het nichtje van vrouw Ans. Maar die past niet in de goodiebag, André. Dus wat past er wel in de goodiebag? Laat het weten. Hoe creatief ben jij? Stuur het naar de app van Regio 8 op 0647.

Of course, Breathless, Regio 8. Lekker weekend. Yeah. En morgen weer onze zondagochtend taferelen natuurlijk. Hè. Twan van Zee, prima Hollandia. Koffie, croissantje en de leukste muziek. Earth.

0: Phil Collins, de studio. We spelen dat spelletje. Ik ga op vakantie en ik neem mee. En daarbij maak je kans op het Regio 8 zomerpakket. We hebben er alvast wat dingen voor je ingestopt. Handdoek, pet en een zonnebril. Wat neem jij mee? En je mag zo creatief mogelijk zijn. Hier staat nagelknijper. Dat moet denk ik nagelknipper zijn, maar dat, ja, kan je meenemen. Telefoon, oké. En fototoestel. Dat is nog niet gecombineerd tegenwoordig. Nee. Het fototoestel is dan om mooie filmpjes te maken. En foto's neem ik aan. In het grote landelijke Duitsland. Wil je ook maar kans maken op het Regio 8 zomerpakket? Vul dan aan. Ik ga op vakantie en ik neem mee handdoek, pet, zonnebril. En dan jouw creatieve suggestie. Ja. Geef hem door. 06-4747-0022. Wellicht is dat zomerpakket dan voor jou zometeen. Meer muziek bij Regio 8. Mai Tai History zo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Vul je voorraad

0: Ondernemers zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Vanmiddag is er flink wat zon. Al zien we ook wel wat sluibewolking, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het oosten. De temperatuur loopt op naar ruim 27 graden. Vanavond en komende nachten hebben wolkenvelden wat opklaringen. Die worden wel steeds breder. Het koelt dan af naar een graad of 14. En morgen dan wordt met een zuidenwind nog meer warme lucht aangevoerd en kan het in de middag 30 tot 31 graden worden. Na het weekend op maandag 27 en dinsdag 25 graden wordt het op woensdag weer tropisch warm met 30 graden of meer. En ook de dagen daarna kunnen we weer een aantal tropische dagen verwachten, maar voorlopig geen neerslag.

Noah Kane en Doors en daarvoor My Time at History. Wat een week was dit, hè? My god. Ja, de overlijdensberichten die volgden elkaar in snel tempo op. Jurnie Kaagman, Peter Faber, William Orbit, dat is een belangrijke man in de muziek. En ook een hele belangrijke man in de muziek, The Chief, Tony Scott. De vaandeldrager, mogen we toch wel zeggen, van het genre hip house. Hij leed al lange tijd aan de ziekte MS. En afgelopen week moest hij zijn strijd staken. Tony Scott, dit is Love Let Love. Let's go.

0: Limit. We zitten er nog lang niet aan, hè? Aan The Limit. Dit was Say Yeah. En daarvoor de deze week overleden Tony Scott. Love, let love.
1: Oké, jongens, we gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee. En we

0: Nou, de goodiebag van Regio 8 misschien wel, hè? We hebben er alvast wat artikelen ingestopt voor je. Een handdoek, een pet en een zonnebril. En gevraagd deze middag, jouw creativiteit, wat voeg jij toe aan de goodiebag van Regio 8? Dus even bellen met Betty. Betty Brugman. Die, nou, misschien heb je al wel vakantie op dit moment, Betty.
1: Jazeker, pensionaris hebben dat altijd.
0: Oh, je bent gepensioneerd, heerlijk. Ja. Oh, ga je dan wel in de zomerperiode op vakantie? Of boek je dat dan buiten
1: die periode? Ik ben wel weg geweest, ja.
0: Inderdaad. Oh ja, oké. Okay. Waar kom je vandaan, Betty?
1: Doetinchem.
0: Jij hebt ons gehapt, want we spelen natuurlijk een spelletje. Ik ga op vakantie en ik neem mee.
1: Ik zei net tegen mijn man. ik neem mee een zonnebril, een handdoek en... Wat was het allemaal nou? Een pet.
0: Ja,
1: En ik neem mee mijn man, maar... Ja, maar dat was misschien niet origineel genoeg.
0: Ja, maar die past ook niet in de goodiebag, hè? Dus.
1: Nee.
0: Maar jij hebt ons iets anders gehapt, want inderdaad heel goed. Je hebt het rijtje mooi aangevuld. Handdoek, pet, zonnebril. En wat neem je nog meer mee?
1: Ja, water en zonnebrand, ja. Het is misschien niet origineel, maar wel noodzakelijk.
0: Ja, heel goed. En verstandig ook.
1: Ja, precies, ja.
0: We moeten meer smeren, Betty.
1: Sorry?
0: We moeten meer smeren.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En vooral ook blijven hydrateren.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Nou, wat is je volgende tripje die je gepland hebt?
1: We hebben nu niks gepland. We zijn net terug van Akersloot, van de Valk.
0: Oh, oké. Okay. Maar er zit vast nog wel weer iets in de planning voor de komende periode. Dan kan je in ieder geval de goodiebag van Regio 8 mooi meenemen.
1: Zeker weten.
0: Ja. Gevuld dus met handdoek, pet, zonnebril, zonnebrand... En een fles water.
1: Ja, inderdaad.
0: Hij is voor jou. Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel voor het meespelen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur... en zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk, met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl. Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen en geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Het motto van vanmiddag, ik ga op vakantie en neem mee. En maak kans op een echt Regio 8 prijzenpakket. Tiësto en Ava Max.

0: En de motto, wat dat is, heb je bij Jorro gehoord. Uiteraard gaan we er lekker vanmiddag mee verder. Goedemiddag, zaterdagmiddag in de zomervakantie. Lekker weer buiten. Het is vandaag 8 augustus 2026, even na 2 uur. Dit is Koen op 8. Ook deze week bleef het allesbehalve rustig in de regio. De hulpdiensten kwamen meerdere keren in acties bij branden, ongevallen en andere incidenten. Zo werd er in Winterswijk de brandweer geconfronteerd met een zeer grote brand. Grip 1 zelfs en het kringloopcentrum, een houthandel, gingen in vlammen op. En ook op de A12 blijft een belangrijk onderwerp voor heel veel inwoners van de Liemers en de Achterhoek. Het aantal ongevallen op deze snelweg is namelijk hoger dan elders. Mede de laatste tijd door de grenscontrole. En er wordt gewerkt aan deze A12. Een toekomstige aansluiting bij Zevenaar Oost als onderdeel van een groot infrastructuurproject. Dat heet Via 15. En ook zijn er komende periode afsluitingen gepland. Waaronder de Hengeldeweg onder de A12. Dat is bij het industrieterrein van Zevenaar of van die dam naar Zevenaar. En de afsluiting kan zorgen voor extra reistijd in de omgeving. Meer nieuws hoor je natuurlijk op Regio 8 of lees je op onze website, social media of in de Regio 8 app. Als laatste, Olivia Rodrigo noemt het zelf een stupid song, maar wij denken dat het alles behalve dom is. Een nieuwe plaats van een van de grootste sterren op dit moment. In Koen op 8, Olivia Rodrigo.
1: Koen op 8, Regio 8.

0: prachtige 1967. Dat waren de Cats. Met Sure, Here's a Cat. En dit nummer kwam uit de periode van voor de Palingsound. Dat is nog namelijk met Kees Veerman. En vanaf 1968 komt eigenlijk wel de bekende Palingsound. En dat onder leiding van Piet Veerman. De zomer is begonnen. En daarom geven we vandaag in ieder programma bij Regio 8 een Regio 8 zomerpakket weg.
1: Oké, jongens, we gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee. En we

spelregels zijn volgens mij heel erg duidelijk. Dat hoef ik niet uit te leggen. En we gaan vandaag het rijtje afmaken van het programma van Jorre. Het is aan jou als luisteraar om de rij uit te breiden. Voeg er één woord aan toe. En wie weet maak jij wel kans op de hele mooie prijs. We gaan de hele mooie rij bouwen vanmiddag. En de mooie vakantieketting van Regio 8. Nou, pen en papier erbij. We zijn begonnen met een Regio 8 tas. Een pet, een zonnebril, een handdoek, zonnebrandcrème, water, een nagelknipper, een telefoon, een fototoestel en mijn vrouw. Nou, voeg daar iets aan toe. Stuur dat naar de Regio 8 WhatsApp. En wie weet gaan wij het woord toevoegen. Daarmee bouwen we in dit programma een vakantieketting. En wie weet krijg jij of maak jij kans aan het einde van dit programma op het Regio 8 zomerpakket. De ingrediënten van het pakket, dat zijn de eerste vier van het rijtje. Nog één keer een Regio 8 tas, een pet, een zonnebril, een handdoek, zonnebrandcrème, water, een nagelknipper, knipper, telefoon, een fototoestel en mijn vrouw. Wees creatief. Ik hoor het graag via de app. En wij gaan op vakantie, nemen mee een handdoek, een zonnebril, een volle koffer en de radio op Regio 8. Dat gaan we zeker met de volgende plaat doen. B&D en Here I Go Again.

Christina Stürmer, Engel vliegen einsam. Uit Oostenrijk, een land waar veel Achterhoekers altijd op vakantie gaan. En ook zit dit jaar. En ze komt uit Lienz en het nummer kwam uit 2005. En Lienz, dat ligt aan de Donau. In het waterpeil in de Donau heeft door de aanhoudende droogte het laagste niveau bereikt. Nou ja, zeker in tientallen jaren. En ik zag van een week een paar filmpjes. Mensen kunnen daar over de bodem van de rivier lopen. En dat is een van de langste rivieren van Europa. En ook bij de Rijn. Ik ben van de week even wezen kijken. Bij de Rijn tussen Duitsland en Nederland. Aan de overkant bij Spijk. Daar ligt een gezonken dynamietschip. Schip. Ja, de knal was te horen van Groningen tot ergens onder Maastricht. En dat is, die is wel te zien, maar lang niet zo goed als jaren geleden. Er is inmiddels iets meer zand overheen gespoeld. En we maken vanmiddag een muzikale reis van de Donau via de Rijn richting onze eigen kust. En dan steken we even over door naar Groot-Brittannië. Je weet het, je kunt nog meedoen aan de vakantieprijs. Het Regio 8 vakantiepakket, een mooie goodie bag met hele mooie Regio 8 spullen die je mee kunt nemen op jouw vakantie. Wat moet je doen? 1 woord toevoegen aan onze vakantierij. Laat het weten via de Regio 8 app. En wij gaan terug naar 1985. Tussen de dagen door hebben we natuurlijk nu vakantie. En dit is The Cure. En In Between Days.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files, maar volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Whitney Houston uit de Verenigde Staten met I Wanna Dance With Somebody. 1987, nummer dat uitgroeide tot haar een van haar grootste hits op dit moment. We zijn bezig met het Regio 8 zomerspel. Wil jij weten of wil je meedoen? Dat kan. Maak onze vakantieketting af die wij gemaakt hebben. En dan kun jij meedoen. Welk woord hoort erbij? App het naar Regio 8. Van de dansvloer uit de jaren 80 zouden we naar andere muziek gaan. Maar dat gaan we even niet doen, want we doen iets anders. Als het computersysteem meer wil werken. Oké, nou.

vakantieketting. En je maakt kans op het Regio 8 zomerpakket. Waar zijn we gebleven? Een Regio 8 tas, een pet, een zonnebril, een handdoek. Dat is de inhoud van het pakket. Daaraan is toegevoegd zonnebrandcreme, water, een nagelknipper, telefoon, fototoestel. En André neemt zijn vrouw mee. Voeg een woord toe en misschien maak jij wel kans op het Regio 8 zomerpakket. Dus pak je telefoon erbij en doe mee.

We gaan terug naar 1981 met ABBA. Lay all your love on me. En het mooie aan deze single, of eigenlijk, deze single is nooit uitgebracht als zeg maar single, als zijnde voor in de top 40. Hij is wel uitgebracht op een zogenaamde 12 inch. En wat is dat nou? Dat is een single in LP-vorm. En daar is hij vaak mee iets langer. Deze plaat is veel gedraaid in discotheken. En daarmee werd er ook een beetje geremixed, zeg maar, met deze plaat. En daardoor werd hij enorm populair. En alsnog opgenomen in het repertoire van ABBA. En dat stond al eerder op het album Super Trooper. En we blijven bij de dansvloer en de clubs. We gaan naar de nieuwe van Madonna, Dansteria. Talk about

0: Dansturia, Get Up and Dance. Dit was alweer het eerste uur. In het tweede uur gaan we verder met Ik Ga Op Vakantie. En neem mee, we gaan eerst luisteren naar het nieuws met Rob.
1: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeerden de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle 3 de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer 1 kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport.
5: Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
13: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schwijs.de.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
0: De tweede uur gaat van start en de vakantielijst wordt steeds langer. Welk woord komt erbij? Je hoort het straks. Nou ja, script en no

0: Terug naar Dublin, de hoofdstad van Ierland, met The Script en No Good in Goodbye uit 2014.
1: Oké, jongens, we gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee. En we

nummer 2 van Koen op 8 met het Regio 8 zomerpakket. En de vakantieketting wordt steeds langer. Even de stand van zaken. Ik ga op vakantie en neem mee een Regio 8 test, een tas, een pet, een zonnebril, een handdoek, een zonnebrandcrème, water, nagelknipper, telefoon, fototoestel en mijn vrouw. En wil jij ook meedoen? Dat kan. Voeg een woord toe via de Regio 8 WhatsApp. En dat is op via 0647470022. Voeg een mooi, uniek woord toe. En wie weet maak jij kans op het Regio 8 zomerpakket. Wat zit erin? Een tas, een pet, een zonnebril, een handdoek. Verzin een mooi, ludiek woord. En wie weet maak jij kans. Voor het einde van dit programma maken wij de winnaar bekend. En we gaan nu naar Chris Cross uit Amsterdam.

Iconische plaats uit 1982. Imagination uit Londen. En Just an Illusion. En natuurlijk onze eigen BZN had precies een jaar later ook een nummer met dezelfde titel. 1983. En die gaan we nog wel een keertje draaien. In plat gedraaid. Vanaf de draaitafel. We gaan verder met een heel ander geluid. Van de jaren 80 naar een moderne singer-songwriter. It's Passenger. And the Wrong Direction.

bijzondere samenwerking tussen Pat Metheny en David Bowie. En This Is Not America. Het is afkomstig van de soundtrack van de film The Falcon and the Snowman. Zometeen nieuwe muziek op Regio 8 in Koen op 8. Ga je Martin Garrix en U2 en The Fireflies. Deze hele mooie zaterdagmiddag. De thermometer geeft 24 graden aan, maar in het zonnetje is het absoluut veel warmer. Mooie zomer zaterdagmiddag in de vakantie. Fireflies, je ziet ze eigenlijk niet zo heel veel in Nederland en zeker niet in onze omgeving. Wel kun je glimwormen zien. Het is wel een beetje laat in het seizoen. Normaal zijn die soms meestal actief rond de laatste dag of de langste dag en dat is in juni. Maar wellicht kun je ze vanavond gaan zien bij een mooie wandeling. Bijvoorbeeld in het Montferland tijdens het schemer. En vooral in het donkere bos gaan kijken. U2 en de Fireflies.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw, de Melanzane pizza. Vanaf

0: 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Regio 8. Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Mark Anwer uit de United States met Our Way uit 2024. En Mark die komt uit New York en brak door met zijn vrolijke en zonnige sound en zijn persoonlijke liedjes, doordat hij heel veel aandacht kreeg op social media. Het is rustig buiten, het is vakantietijd, de zon schijnt. Ik heb even op de verkeersinformatie gekeken. Ook bij de grenscontrole staat er geen file. En dat was vanmorgen ook al, waar het in andere wegen in Europa Zwarte Zaterdag, of eigenlijk officieel is het dat niet, heel erg druk is. In de verkeersinformatie spraken ze van uren vertraging. Is het in onze omgeving rustig. En dat zag ik van de week ook in het dorpje waar ik woon, op de straten. Je zult bijna denken dat iedereen op vakantie is. Het was erg rustig. Het is tijd voor Plat Gedraaid. We blijven nog even in die heerlijke muzikale chaos van de jaren 80. We zijn even terug geweest in de muziekkelder. En we hebben er eentje gevonden die eigenlijk niet in een hokje past. Captain Sensible. Veel mensen kennen hem als de gitarist van de Britse punkband The Damned. Maar in 1982 verraste die vriend en vijand met een solo hit. What? Klinkt als een botsing. Dus een punk en een flinke scheut synthesizer pop. Misschien wel een beetje vreemd, maar juist zo herkenbaar. En het verhaal achter deze plaat is best wel bijzonder. Het ritme kwam voort uit een irritant bouwgeluid dat hem vroeg in de ochtend wakker hield. Kun je het je voorstellen? In Nederland groeide het uit tot een echte jaren 80 klassieker. En ook vandaag hoor je hem meteen. Kan alleen maar uit 1982 komen. Zet je volume iets hoger. Hier is Captain Sensible met Hot vandaag in Plat Gedraaid.
1: Zo, ja, alles staat er piekfijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.

uitgegeven in de coronaperiode 2022. Bryan Adams met So Happy It Hurts. Wil jij kans maken op het Regio 8 zomerpakket? Dat kan. Dan is dit jouw kans. Maak het af. We zijn bezig met een spel. Ik ga op vakantie en neem mee. En wat zit er in deze tas? Een Regio 8 tas uiteraard. Een pet, een zonnebril, een handdoek. En maak, verzin een mooi woord. En als dit jouw kans om kans te maken op dat, op een Regio 8 zomerpakket van dit uur in Coen op 8. Maar terug wederom naar de jaren 80, oftewel 1987. T-Pow. En de nummer heet Heart and Soul. Vernoemd naar de personage uit Star Trek.

Jullie ook, want we gaan richting de ontknoping van het zomerpakket. Wil jij nu kans maken op dat pakket? Dat kan. Stuur jouw vakantiewoord in het spel Ik ga op vakantie en neem mee naar de regio 8 WhatsApp via 06-47-47-0022. En dan maak jij zeker weten kans op dat regio 8 zomerpakket. Rutger van Barneveld, volgende week zaterdag treedt hij op bij de Varsseveldse Volksfeesten in Varsseveld. En aanstaande donderdag is de Varsseveldse optocht. Uniek in zijn soort met allerlei wagens, muziekkorpsen, loopgroepen. En dat allemaal live te zien op Regio 8.

Een heel bekend plaatje uit 2001. Robert Sanchez uit de Verenigde Staten met Another Chance. En Another Chance betekent natuurlijk nog één kans. En die kans die hebben

0: de zomerrit uit 1997. Bellini uit Duitsland met Samba de Janeiro. De zomer van 1997 begon vrij wisselvallig. In augustus 1997 had meer de trekjes van warme periode. Het was een zomer van je moest de goede dagen pakken.
1: Oké, jongens, we gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee. En we

een regio 8 tas, een pet, een zonnebril, een handdoek, zonnebrandcrème. Ja, wat heb ik daar nog weer opgeschreven? Oh ja, water, een nagelknipper, een telefoon, een fototoestel, mijn vrouw. En als laatste van dit uur een opblaasflamingo. Irma, gefeliciteerd met de regio 8 zomerpakket. Nee.

En wil jij ook kans maken op een regenachtig zomerpakket? Blijf vooral luisteren. De collega Twan van Zee geeft morgen in Prima Hollandia ook nog zo'n pakket weg. En deze plaat zou zomaar uit een oude radiokoffer kunnen komen van een bekend station uit Nijmegen. Een typische 80-plaat met een zomersgevoel.

0: Regio 8 Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt, een 5e later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Zometeen bij Regio 8.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulft. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Kaak!
5: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers!
4: Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw, de Melanzane pizza. Vanaf

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Eén activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De andere zijn inmiddels vrijgelaten. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: Vandaag hadden we een zeer zonnige dag. Er was wel wat sluierbewolking, maar daar had de zon weinig last van. En ja, die temperaturen die liepen weer wat hoger op dan de afgelopen dagen. Het werd 27 graden in de Achterhoek bij een wind die over het algemeen zwak tot matig was uit oostelijke richtingen. Vanavond en ook komende nacht hebben we ook nog wel wat hoge bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 14. En morgen dan hebben we een dag ook met flink wat zon. En de wind die komt uit een andere hoek. Die gaat uit het zuiden waaien. Windkracht 2 tot 3. Waarbij de temperatuur weer wat verder op zal lopen. En op veel plaatsen zal het morgen ook een tropische dag worden met 30 graden. Maandag dan hebben we wolkenvelden, zon en een graad of 27. Dinsdag ook zoiets, maar dan wordt het 25 graden. En vanaf woensdag gaat de wind weer uit zuidelijke richtingen waaien. En dan hebben we weer tropische temperaturen die zelfs nog weer oplopen naar 34 graden op de donderdag.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Nee!
10: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel, trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer? Nu

so fine. I put my head on her shoulder. She said,

Waal of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het Westnijlvirus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat Westnijlvirus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het Westnijlvirus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.
8: Huh? Maak er een

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bij

0: Indigo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n €370 miljoen aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Het ritme.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je voelt je

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Boedapest weer worden hervat. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.